Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC... die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus... niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt... niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal... en vervangt Mark Buijs, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats... en was eerder burgemeester van Terneuzen... waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum.
2: Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen... tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
3: Het weer tot slot.
1: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC... die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus... niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt... niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal... en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats... en was eerder burgemeester van Terneuzen... waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum.
2: Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen... tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SNB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
3: Het weer tot slot.
1: Vannacht vlaait het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond. Terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, mama. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: TMT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De ochtend.

0: door BNT.
1: BNT.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

Ja, lekker dit, Belinda, Carla en Heaven. Is a place on earth. Ja. Over de hemel gesproken. Het is vandaag Hemelvaartsdag. De dag dat de meeste mensen vrij hebben. En wij, ja, jij en ik, daar zijn we weer.

daarvoor de nieuwe van Romy Montero. Leven lang. En Damiano David. Talk to me. Het is de donderdag. 14 mei. Ja, Hemelvaartsdag. Het Hemelvaartweekend is trouwens gisteren... heeft dat gezorgd voor de drukste spits van het jaar. Op het hoogtepunt stond er gisteren 1045 kilometer file. Ja, vooral natuurlijk de A2 richting het zuiden. En gisteravond om 7:15 stond er nog steeds 120 kilometer file. En dan sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten zijn opvallend veel mensen overgestapt op een vast energiecontract. De autoriteit Consumentenmarkt heeft daar onderzoek naar gedaan. Ja, door de stijgende energieprijzen zijn mensen kritischer gaan kijken naar hun energiecontract. Ja, vooral de mensen met een variabel contract die stapten over. En waar het afgelopen jaar het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met ongeveer 20.000 huishoudens groeide, groeide het in maart met maar liefst 110.000. Ja, Nederland haalt 2/3 van zijn aardgas uit het buitenland. En hierdoor hebben internationale gebeurtenissen zoals de oorlog in Iran direct natuurlijk invloed op de energieprijzen voor de consumenten en bedrijven. En dan te bedenken dat wij hier in Nederland heel veel gas hebben. Ja, en uit onderzoek blijkt dat je lichaam langzamer oud wordt als je regelmatig culturele en kunstzinnige activiteiten doet. Activiteiten als muziek maken, schilderen en het bezoeken van musea zouden net als sporten bijdragen aan de fysieke gezondheid van mensen. De Universiteit in Londen heeft daar onderzoek naar gedaan. Dus mensen muziek maken, doe dat. Ja, en laat me even weten als je momenteel al wakker bent en luistert naar Radio BNT. Laat het ons weten via radiobnt.nl. Ja, je kunt eventueel ook bellen. Dat mag ook. Het telefoonnummer?

Ja, de jaren 90 voor Cathy Sledge en Another Star. Liedje van Stevie Wonder. Daarvoor David Guetta en Forever Young samen met Alphaville. Het is 7:30, een goede ochtend. Onderweg naar je werk met de muziek van BNT. Of lekker thuis aan het genieten van je vrije dag. Ja, als we naar buiten kijken, het is vandaag wisselvallig weer met fris weer. Temperaturen van 12 graden maximaal. Nou, vanmiddag krijgen we schijnbaar wat regen hier in het zuiden. In het noorden gaat het opklaren. Ook morgen krijgen we veel regen en blijft het erg fris voor midden mei. Vanaf zondag gaat de temperatuur omhoog. En voor volgende week ziet er een stuk warmer uit. Temperaturen schijnbaar boven de 20 graden. Nou, Flitsmeister meldt nog steeds die mobiele flitspalen op de N266 Nederweert bij 63.4 en de N275 Maarsbree bij 9.5.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Maroon 5, Memories. Daarvoor de Shapeshifters, Incredible. En Max en Andy Grammer hadden wij voor je met The Thing I Love.

Ja, wat nieuws uit de showbiz. Alec Baldwin, die is binnenkort schijnbaar weer naast Oscar Isaac te zien in de serie The Roman, die zich afspeelt in de casinowereld in Las Vegas. De titel en een deel van de castleden werden door de streamingdienst Netflix bekendgemaakt. Ja, en dan de Amerikaanse filmregisseur Eric Fleming. Die is veroordeeld tot 2 jaar cel voor de distributie van ketamine aan de acteur Matthew Perry. Eerder werden ook al 2 artsen en een vrouw die bekend staat als de ketaminekoningin veroordeeld in de Amerikaanse zaak. Ja, en dan de rechter heeft gisteren het verzoek van Edwin de Roy van Zuiderwijn afgewezen om inzage te krijgen in het script van de aangekondigde Videoland-serie Mabel en Margarita. Ja, de zakenman die wilde weten of hij negatief wordt neergezet in deze Maxima spin-off van RTL. Ik heb begrepen dat hij al in beroep is gegaan tegen deze uitspraak. Ja, en gisteren werd bekend dat de Amerikaanse popgroep Cat's Eye die komt op 11 september naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, de meidengroep die start de tour op 1 september met een optreden in Dublin en eindigt op 27 november in Mexico-stad.

die voor Zweden op het Eurovisie Songfestival uitkomt, die is gisteren haar stem verloren. En met nog 3 dagen te gaan tot de finale heeft ze uit voorzorg al haar geplande interviews afgezegd. Ja, Zweden plaatste zich dinsdag in de eerste halve finale al voor de finale aanstaande zaterdag. Dus... Ja, lijkt me ook verschrikkelijk dan als zangeres zijnde. Denk je stem kwijt bent. Over een uur meer nieuws uit de showbiz.

drie weken geleden hebben ze het album uitgebracht. They got nothing on me. 24 Hours. They got nothing on me. Ja, dit is de titelsong, hè. They got nothing on me. Maak een mooie muziek, sommige. Ik zag dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in één week tijd op twee locaties bijna 220.000 vapes in beslag genomen. Ook zijn daar ruim 50.000 doosjes met nicotinezakjes aangetroffen. In zo'n zakje zit een poeder met nicotine en een smaakje. En dat wordt dan doorgaans onder de bovenlip gestopt, waarbij de nicotine door het slijmvlies wordt opgenomen. Inspecteurs vonden de verboden producten in een bedrijf in Zuid-Holland en in een Noord-Brabantse opslag. De vapes en de zakjes die worden vernietigd en dat moeten de eigenaren zelf betalen. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bekendgemaakt. En 220.000 vapes.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in de

0: /adverteren. Radio BNT.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel- en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheken en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Erik Kreutzer.

Ja, dat is nog een keertje met Jump for My Love. Vrienden, wij zeggen welkom. Hemelvaartsdag 2026.

Ja, mooie muziek. Ben Howard en Keep Your Head Up. Daarvoor de nieuwe van Miss Montreal, Schuilen. En uit de top 40 hoorde je natuurlijk Justay en Jack Staal en John met Turn the Lights Off. Het is de donderdag 14 mei. Laat ons even weten als je luistert naar BNT, ook op deze Hemelvaartsdag. Ik zag dat de iets kleinere chocoladerepen van Milka, die hadden niet verkocht mogen worden zonder de verpakking aan te passen. Een rechtbank in het Duitse Bremen oordeelde namelijk gisteren dat dat schijnbaar een strijd is met de mededingingswet. Ja, het concern die verkleinde veel Milka-repen van 100 naar 90 gram... zonder dat duidelijk te maken op de verpakking. En volgens de rechtbank mogen dus de repen van 90 gram... niet in dezelfde verpakking worden verkocht als die van 100 gram. Ja, je ziet dan toch hoe die bedrijven daarmee bezig zijn, hè? Ja, en dan over een paar jaar, over een jaartje of vijf, dan loopt voor het eerst de 30-jaarstermijn voor de hypotheekrenteaftrek af. Ja, en daarmee doen we natuurlijk allerlei problemen op, want het is natuurlijk onduidelijk welke huiseigenaren vanaf dan mogen gebruik maken van dit belastingvoordeel. De oplossingen zijn duur, moeilijk uitvoerbaar of liggen politiek zeer gevoelig.

Ja, dat draait dan allemaal om die hypotheken die tussen 2001 en 2013 zijn afgesloten. Tot die tijd kreeg je ook recht op aftrek met een aflossingsvrije hypotheek. Daarna werden de regels aangescherpt. En de woningbezitters kregen voor maximaal 30 jaar recht op renteaftrek. Ja, en dit belastingvoordeel verloopt op 1 januari 2031. Maar de Belastingdienst weet dan niet meer wie dan er nog recht op heeft of wie niet. Je kunt het gewoon blijven aanvragen, denk ik dan maar even. Ja, en dan weer verschrikkelijke nieuws uit Duitsland van een Duitse kinderarts. Die wordt beschuldigd van 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Hij zou de kinderen onder meer zwaar hebben misbruikt en verkracht. En hij werkte jarenlang in klinieken vlakbij Berlijn. Ja, verschrikkelijk. Ja, dit is Radio BNT met de allerbeste muziekmix. Jaren 80.

0: Steve and Hothurst.
1: De Word Wakker plaat.
0: Daarvoor jaren 80 Devil Holland, John Oates, Out of Touch. Ja, Word Wakker plaat. Leuk. We krijgen allemaal leuke verzoekjes binnen. We kregen gisteren weer een berichtje binnen uit Gemert. Marco van Berlo stuurt. Hallo Radio BNT, luister al een tijdje. Ik heb al een keertje Ella Langley bij jullie gehoord. En nu heeft deze Ella Langley een nieuw album uitgebracht. En dat heet Dandelion. Zouden jullie dit liedje kunnen draaien? Als ze kunnen, morgen, want dan heb ik vrij. Nou, beste Marco van Berlo uit Gemert. Komt dat je wakker bent.

0: Marco van Berlo uit Gemert. Ella Langley en Dandelion. Het is 8:30 geweest. Ja, het weer. Het is wisselvallig en fris. Met temperaturen van maximaal 12 graden. Nou, vanmiddag krijgen we dan regen, waarschijnlijk hier in het zuiden. In het noorden zou het schijnbaar gaan opklaren. Morgen komt het tot veel regen en blijft het erg fris. Vanaf zondag zou de temperatuur omhoog gaan. En de komende week ziet er een stuk beter uit met temperaturen van meer dan 20 graden. Nou, dan even kijken. Flitsmeister meldt toch nog op deze hemelvaartsdag 44 snelheidscontroles in heel Nederland. In het zuiden zijn ze aan het controleren op de N266 Nederweert bij 63.4. De N275 Maasbree bij 9.5. En ik heb er nog eentje voor je op de N280 bij L. Daar zijn ze aan het controleren bij 4.1.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie, de Koninklijke Marechaussee en de Duitse politie hebben gisteravond na een wilde achtervolging een auto klem gereden op de Schinvelderstraat in Schinveld. De achtervolging begon op de A76 bij Spouwbeek toen de bestuurder een stopteken negeerde. Omdat de auto richting de grens vluchtte, sloot ook de Duitse politie aan. Uiteindelijk werd de wagen van de weg geduwd. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben en de auto was niet verzekerd. Bij een brand in een appartement aan de Mozartlaan in Bergen-op-Zoom is gisteravond een bewoner gewond geraakt. Vanwege de ernst van de melding kwamen naast brandweer en politie ook een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. En een kortstondige storm heeft gisteravond voor schade gezorgd in Maastricht en omgeving. In de Dorpsstraat in Maastricht waaide een boom bovenop een geparkeerde auto die daarbij flink beschadigd raakte. Ook op de Demertstraat bezweek een boom onder de harde wind en blokkeerde de weg. De brandweer en gemeentemedewerkers hadden hun handen vol om de bomen te verwijderen en de straten in Maastricht, Meerse en Kadier en Keer weer vrij te maken. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, One Direction, the story of my life. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. En de nieuwe van Jonas Blue hoor je met die Edge of Desire. Ik zag dat Netflix gaat vanaf 2027 een abonnement aanbieden met reclame. De streamingdienst die biedt deze goedkopere abonnementen al sinds 2022 aan in verschillende grote landen, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. En vanaf 2027 dus ook hier in Nederland. Dan de zangeres Karsu, die heeft gisteren in de Turkse stad Antalya een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, die heeft namens de koning de onderscheiding uitgereikt. Ja, Ferry Doedens die moet een geldboete van €800 betalen vanwege het rijden onder invloed van harddrugs. Dat werd gisteren besloten in de rechtbank van Utrecht. Daarnaast krijgt de 35-jarige acteur een voorwaardelijke rijontzegging voor de duur van 6 maanden. Dan Madonna, Shakira en de K-popgroep BTS. Die geven een optreden bij de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Dat heeft de organisatie gisteren bekendgemaakt. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het evenement van het WK dat er een zogeheten halftime show zal zijn tijdens de finale. En dan de acteur Vin Diesel, die was gisteravond diep ontroerd na de speciale vertoning van de film Fast and the Furious uit 2001 op het filmfestival van Cannes. En dan Netflix komt met een documentaire over het leven van de presentator Nick Cannon. De documentaire serie richt zich volgens de streamingdienst op het vaderschap van de acteur, die de afgelopen jaren meerdere keren het nieuws haalde door het feit dat hij 12 kinderen heeft.

Scared to Start, Michael McGarry. Daarvoor, Sister Sledge, We Are Family. Inderdaad, wij zijn één familie. Radio BNT. We vinden het fijn dat je erbij bent. Je bent waarschijnlijk net wakker. Je gaat genieten van je vrije dag, van je vrij weekend. Ik heb de jarige artiesten voor je. Mark Zuckerberg, de eigenaar van Facebook, die is vandaag 42 jaar geworden. Sofia Coppola, de Amerikaanse actrice, wordt vandaag 55. Patrick Bruel, de Franse zanger, die wordt vandaag 67. David Byrne, Amerikaanse muzikant, 74 geworden. De filmregisseur van Star Wars, dat is George Lucas. Hij wordt vandaag 82 jaar. Dan Dustin Lynch, Amerikaanse countryzanger, wordt vandaag 41. Nederlandse DJ Martin Garrix, die wordt vandaag 30 jaar. Amerikaanse zangeres van I Love Your Smile, Sunnies, die wordt vandaag 53. En vandaag is ook jarig de Engelse zanger Olly Murs, hij wordt vandaag

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
5: Forza.nl. Oh, op die fiets. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

Ja, het is de start van je Lang Hemelvaart weekend. Met de muziek van BNT, jaren 80 Toto, Rosanna. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, we zijn wel blij dat je erbij bent. Daar gaan we.

假西嘎啦 Easy Love Lil Kleine Samen Welde, maak me nou niet gek. En de zomerhit van dit jaar, denken wij, bij BNT.

Het Nederlandse bedrijf Andries BV, die maakt met behulp van AI boeken. En die vervolgens zonder waarschuwing via de webshops verkrijgbaar zijn. Ja, de winkels gaan die informatie voortaan vermelden. Dat melden ze aan Dagblad Trouw. Ze bieden non-fictieboeken aan. Het bedrijf bracht in korte tijd al ruim 2000 boeken over uiteenlopende onderwerpen uit.

de boeken met behulp van kunstmatige intelligentie zijn gemaakt, wordt in de meeste webshops niet vermeld. Zo blijkt uit onderzoek van Dagblad Trouw. Ja, als het een leuk boek is, of het nou door AI geschreven is of niet. Ja, en dan een 6-jarige jongen uit Noorwegen die deed vorige week de vondst van zijn leven tijdens een schoolreisje. Hij vond namelijk een zwaard dat naar schatting 1300 jaar oud is. En daarmee zou het wapen uit de periode net voor de Vikingtijd stammen. Nou, de leraren namen na de vondst contact op met de lokale archeologen en de gemeente. Het zwaard van ongeveer 1 meter lang ligt nu in het museum voor de cultuurgeschiedenis in Oslo. Ja, en dan er zou een plan zijn om in het Australië om daar een Trump Tower te gaan bouwen, maar dat gaat niet door. Volgens de projectontwikkelaar is dat te wijten aan de groeiende impopulariteit van het merk Trump. Ja, en dan de Zweedse regering gaat opnieuw de belasting op de autobrandstof verlagen om de stijgende prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten tegen te gaan. Tegelijkertijd maakte Polen bekend dat een belastingverlaging op benzine en diesel opnieuw wordt verlengd om de consumenten en de bedrijven te ondersteunen.

0: Ja, 1999, Shania Twain. That Don't Impress Me Much. Direct en Barry White hadden wij voor je nog op BNT. Ja, ik heb nog steeds alleen maar voor je die snelheidscontroles op de N266 Nederweert bij 63.4 en de N275 Maasbree bij 9.5.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie, de Koninklijke Marechaussee en de Duitse politie hebben gisteravond na een wilde achtervolging een auto klem gereden op de Schinvelderstraat in Schinveld. De achtervolging begon op de A76 bij Spouwbeek toen de bestuurder een stopteken negeerde. Omdat de auto richting de grens vluchtte, sloot ook de Duitse politie aan. Uiteindelijk werd de wagen van de weg geduwd. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben en de auto was niet verzekerd. Bij een brand in een appartement aan de Mozartlaan in Bergen-op-Zoom is gisteravond een bewoner gewond geraakt. Vanwege de ernst van de melding kwamen naast brandweer en politie ook een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. En een kortstondige storm heeft gisteravond voor schade gezorgd in Maastricht en omgeving. In de Dorpsstraat in Maastricht waaide een boom bovenop een geparkeerde auto die daarbij flink beschadigd raakte. Ook op de Demertstraat bezweek een boom onder de harde wind en blokkeerde de weg. De brandweer en gemeentemedewerkers hadden hun handen vol om de bomen te verwijderen en de straten in Maastricht, Meerse en Kadier en Keer weer vrij te maken. En tot zover het regionieuws op

Ja, Shawn Mendes, Treat You Better. Daarvoor de Freestylers, Push Up. En Sienna Spyro met die prachtige nieuwe single, Material Lover. Radio BNT, een goede ochtend als je net wakker bent. Ik zag dat een Amerikaanse vrouw die een kinderboek over rouw heeft geschreven nadat ze haar echtgenoot had vergiftigd. Die is veroordeeld tot levenslang zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Volgens de rechter is de moeder van drie kinderen te gevaarlijk om ooit nog een keertje vrij te komen. Deze Curry Richens die werd in maart schuldig bevonden aan de moord. Ze had namelijk in 2022 vijf keer de dodelijke dosis fentanyl in de cocktail van haar man Eric gedaan. Ja, het heeft hij niet overleefd. En die vrouw die mag niet meer vrijkomen volgens de rechter. Nou, blijf erbij, zo meteen onderweg. Ik heb een hele mooie top 3 voor je klaarstaan. Zo meteen, na deze van de Commodores. Uit de jaren 80 is dit Lady.

0: En vanmiddag Erik Kerkhoff, hè? Ja, José is er een paar dagen niet. José is er aanstaande zaterdag weer met Party Night. Tussen 6 en 10 uur. Ik heb een mooie top 3 voor je klaarstaan. George Baker Selection op 3, Paloma Blanca. Op 2 is Vanessa Williams. En op 1 de nieuwe van Marshmallow en Thomas Rhett. Ik wens je een fijne hemelvaartsdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
2: Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Radioreclame duur? Niet bij Radio BNT.
4: In heel Limburg en Brabant.
1: Bereik je publiek in heel Limburg en Brabant al vanaf 3 euro per uitgezonden reclame. Neem vandaag nog contact met ons op. Via radiobnt.nl/adverteren.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streep.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het 2-motorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
4: BNT.
1: Stuur je appje via radiobnt.nl.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De politie, de Koninklijke Marechaussee en de Duitse politie hebben gisteravond na een wilde achtervolging een auto klem gereden op de Schinvelderstraat in Schinveld. De achtervolging begon op de A76 bij Spouwbeek toen de bestuurder een stopteken negeerde. Omdat de auto richting de grens vluchtte, stoot ook de Duitse politie aan. Uiteindelijk werd de wagen van de weg geduwd. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben en de auto was niet verzekerd. Bij een brand in een appartement aan de Mozartlaan in Bergen-op-Zoom is gisteravond een bewoner gewond geraakt. Vanwege de ernst van de melding kwamen naast brandweer en politie ook een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. En een kortstondige storm heeft gisteravond voor schade gezorgd in Maastricht en omgeving. In de Dorpsstraat in Maastricht waaide een boom bovenop een geparkeerde auto die daarbij flink beschadigd raakte. Ook op de Demertstraat bezweek een boom onder de harde wind en blokkeerde de weg. De brandweer en gemeentemedewerkers hadden hun handen vol om de bomen te verwijderen en de straten in Maastricht, Meerssen en Kadir en Keer weer vrij te maken. En tot zover het regionieuws.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld.
5: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
6: Dat is beter dan zo egoïstisch.
4: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het aandeel 3i-groep, het moederbedrijf van winkelketen Action, kelderde vandaag bij de opening bijna 25% op de beurs in Londen. Dat is de grootste koersval sinds 2009. De verkopen van Action groeien nog, maar het tempo ligt met 2,4% op minder dan de helft van vorig jaar. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Eerder werd hij al verdacht daarvan. Zijn borgsom is vastgesteld op €2,7 miljoen. Yermak wordt in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom staatsenergiebedrijf Ergantom, waarbij smeergeld zou zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen bij Kiev. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. Het weer nog. Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog, bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
11: BNT.
1: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De politie, de Koninklijke Marechaussee en de Duitse politie hebben gisteravond na een wilde achtervolging een auto klem gereden op de Schinvelderstraat in Schinveld. De achtervolging begon op de A76 bij Spouwbeek toen de bestuurder een stopteken negeerde. Omdat de auto richting de grens vluchtte, sloot ook de Duitse politie aan. Uiteindelijk werd de wagen van de weg geduwd. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben en de auto was niet verzekerd. Bij een brand in een appartement aan de Mozartlaan in Bergen-op-Zoom is gisteravond een bewoner gewond geraakt. Vanwege de ernst van de melding kwamen naast brandweer en politie ook een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. En een kortstondige storm heeft gisteravond voor schade gezorgd in Maastricht en omgeving. In de Dorpsstraat in Maastricht waaide een boom bovenop een geparkeerde auto die daarbij flink beschadigd raakte. Ook op de Demertstraat bezweek een boom onder de harde wind en blokkeerde de weg. De brandweer en gemeentemedewerkers hadden hun handen vol om de bomen te verwijderen en de straten in Maastricht, Meerssen en Kadier en Keer weer vrij te maken. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Radio BNT.
1: BNT. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus, zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
14: Ook op je Hemelvaartsdag de allerbeste hits en classics op Radio BNT. Zometeen Son Milieu en dit is Phil Collins. Radio BNT, waar muziek je raakt. Dit is Susurio.

Ben je wel eens naar de Ziggo Dome in Amsterdam geweest? Dat is helemaal omringd met LED-schermen. Het is één grote televisie en erop staat heel veel reclame. En ook reclame voor het concert van deze band. Want komend jaar staan ze in de Ziggo Dome. En ze dachten, laten we dan maar even een TikTokje opnemen dat wij voor het eerst zien hoe die aankondiging eruit ziet op de Ziggo Dome. Leuk filmpje geworden voor Sommieu, Dark Before the Dawn, Phil Collins Hoodie ook en Zoo Studio. Is de show begonnen, is nu al mijn stem bezweken. Moet je nagaan. Moet ik nog 4 uur? Nou, ik ben er op zich wel klaar voor. De lunch van Radio BNT, ook op je hemelvaartsdag. Dan is die lunch misschien wat fluïde. Wat zijn de plannen vandaag? Lekker wandelen, even rustig aandoen. Of

Zara Larsson, de Zweedse schone, en Last Life, Vannacht slaap jij bij mij, was van Afro Bros en John West. Die hoorden ze op Radio BNT op deze donderdag. Het is Hemelvaartsdag vandaag. Misschien wel een lekker lang weekend voor je. Misschien ben je een van de weinigen die vandaag gewoon aan het werk is. Hoe dan ook, dit is BNT voor je op je donderdag. Wat kun je vandaag verwachten? Nou, de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival gaat plaatsvinden. In Wenen vanavond ook weer te zien op televisie. Nog eens 10 landen plaatsen zich voor de finale op zaterdag. In het hockey staan op Hemelvaartsdag vandaag de halve finales voor de landskampioenschappen bij zowel de mannen als de vrouwen op het programma. De halve finale tussen Amsterdam en SCHC bij de vrouwen is bijvoorbeeld vanmiddag. En premier Jette is gisteravond aangekomen op Curaçao. Het is de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dus hij gaat nog even lekker zonnen in Curaçao. Ja, op Curaçao moet ik zeggen. Oh, zonnen op Curaçao, dat lijkt me ook heerlijk. We kunnen wel het zonnetje hierheen halen op Radio BNT. Want ik heb straks The Weeknd in Your Eyes. Waan je toch een beetje in zomerse sferen naar Level 42. Ook niet verkeerd, Lessons in Love.

0: We dopen hem vandaag even om in Extra Long The Weekend. Want dat is het voor velen, toch? Een extra lang weekend vanaf vandaag. Misschien ben je wel vrij vandaag op Hemelvaartsdag. Geniet er dan van met The Weekend In Your Eyes op Radio BNT. Level 42 daarvoor in Lessons In Love. Goedemiddag, dit is BNT. Duncan hier met zometeen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar. Dat zometeen op Radio BNT. Eerst het regio nieuws en eerst even kijken ook naar het weer. Er is vandaag veel bewolking en er zijn enkele opklaringen. Buien over Limburg en Brabant kun je verwachten, zelfs met hagel en onweer. Tijdens droge periode zo'n 12 graden. En dan even kijken naar morgen. Wordt het al beter? Nou, ook half tot zwaar bewolkt. Opklaringen, de ochtend wel droog. Maar in de middag weer wat buien. Die duren tot in de avond met zelfs onweer. Morgen zo'n 13 à 14 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.

een nachtelijke inval in een pand aan de Wattstraat in Landgraaf heeft de politie een grote hoeveelheid drugs ontdekt. Vermoedelijk amfetamine. De actie werd uitgevoerd door een landelijke eenheid die gespecialiseerd is in georganiseerde criminaliteit. 3 verdachten zijn aangehouden en zitten vast voor onderzoek. De politie verwacht morgen meer details bekend te kunnen maken over de omvang van deze drugszaak. Tijdens een grootschalige verkeerscontrole aan de Limburglaan in Eindhoven zijn gisteren 7 voertuigen in beslag genomen en maar liefst 175 boetes uitgedeeld. De politie controleerde in de buurt van de Albertijn XL en schreef 67 bekeuringen uit voor appen achter het stuur. 17 bestuurders werden betrapt op rijden onder invloed, waaronder een man met een alcoholpromillage van ruim 2,25. Ook werd een automobilist aan de kant gezet die met 90 km per uur langs wegwerkzaamheden raasde. En alle ogen zijn dit weekend gericht op de Duitse Eifel voor de 24 uur van de Nürburgring. Door de deelname van Max Verstappen is de iconische race voor het eerst volledig uitverkocht met meer dan 300.000 verwachte bezoekers. Naast Verstappen verschijnen ook de Limburgers Robin Vrijns uit Maastricht en Thierry Vermeulen uit Roermond aan de start. Vrijns, die de race in 2022 al eens won, voorspelt 24 krankzinnige uren op de onvoorspelbare Nordschleife. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: liggen.
1: Ah, het was zo cute om te zien op hun Instagram. @Suzanne en Freek. Daar zag je Suzanne genieten van haar eerste moederdag. Afgelopen zondag natuurlijk. Halverwege hoorde je op Radio BNT als laatste in het rijtje van 4. Whitney Houston, Best Hill en ook Kylie Minogue kwam voorbij. I Believe in You op Radio BNT. Ik heb je net verteld hoe het weer vandaag is, hè? Nou ja, kijk maar naar buiten. Het is niet heel veel soeps in Limburg en Brabant op dit moment. Morgen zo'n 13 à 14 graden. En dan in de ochtend wel droog. Richting het weekend kan het wat beter worden. Maar het is wachten tot het volgende week is. Dan zou het lekker gaan zomeren. Ik ben benieuwd, 26 graden zouden we aantikken, maar ja, ik ben toch een beetje cynisch. Maar als dat zo is, dan trek ik ook alle zomerhits de kast uit met alvast een voorproefje met Edward Maya en Vika Jigulina. De naam zeg je misschien niks, maar de beats des te meer. Stereo Love hoor je nu

Guetta, Sia en Beautiful People. David Guetta die nogal sop tegenwoordig uit de muziek van de jaren 80. Hè? Dat is andere artiesten trouwens ook niet onbekend. Want ken je deze track uit de 80's? Waarschijnlijk wel. Met de synthesizer. Precies dit. En dit deuntje van Bronski Beat Small Town Boy is geleend door een andere track uit de Zero's. Welke dat is, hoor je zometeen op Radio BNT. Gaan voor je draaien. En het komt uit Zweden, dus dan weet je dat de muziek sowieso goed zit. Nou, welke plaat dat is, hoor je zometeen op Radio BNT. Na de nieuwste Kygo, Save My Love is onderweg. En dit is Janet Jackson, Together Again.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Hallo. Hallo. Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in

0: /adverteren. Radio BNT.
1: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Duncan Fresh.
6: Dit is dat liedje dat lijkt op Bronski Beat Small Town Boy. De sinds geleend door September. Je hoort ze nu.

0: somebody else.
1: Lekker, de nieuwe Kygo met Khaled en Griffin, Save My Love. Radio BNC. Dat is de zender die je aan hebt staan op je hemelvaartsdag. Ik hoop zo voor je dat dit een vrije dag is. Of moet je werken vandaag? Hoe dan ook, dit zijn de beste hits en classics die ik voor je heb kunnen vinden. Dus doe er je voordeel mee, dat is je werkdag, mocht je aan het werk zijn, lekker snel voorbij. En anders geniet je ook van de hits en classics van Radio BNT. Duncan hier met Alesso zometeen.

Hey, goedemiddag, Duncan hier op Radio BNT. Leuk dat je ons aan hebt staan met Marco Borsato en binnen Alessio daarvoor en I Like It hoorde je. Hey, ben je fan van Willem II? Dan van harte met de eerste finale. Die is gewonnen tegen Almere City. Want zo moet je het wel een beetje benaderen, hè, dat elke wedstrijd nu een finale is om de promotie richting de Eredivisie. De eerste halve finale waar het specifiek om ging van de play-offs om promotie naar de Eredivisie wist Willem II gisteren te winnen. 1-0 werd het. Samuel Bamba was de doelpuntenmaker. Kreeg Willem II ook nog een penalty. En dit weekend zal de return zijn en zal blijken of Willem II een stapje verder zet richting de Eredivisie. We houden het in de gaten. Succes natuurlijk. Radio BNT met JC en Alicia Keys zometeen naar Lady

0: De mannen van Kensington, Stay hoorde je op Radio BNT. Jay-Z daarvoor met Alicia Keys en Empire State of Mind. De ode aan de Big Apple. Nou, ik kan ook wat odes verzinnen. De ode aan de Fly of het worstenbroodje. Dit is Radio BNT voor heel Limburg en Brabant. Al waar het niet zo lekker weer is, daar kunnen we eerlijk over zijn. Veel bewolking vandaag, er zijn enkele opklaringen, maar ook flink wat buien. Tijdelijk zelfs met hagel en onweer. Hooguit vandaag slechts 12 graden. Morgen overdag ietsje warmer, maar ook buien mogelijk vanaf de middag. Dan zo'n 13 à 14 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een nachtelijke inval in een pand aan de Watstraat in Landgraaf heeft de politie een grote hoeveelheid drugs ontdekt. Vermoedelijk amfetamine. De actie werd uitgevoerd door een landelijke eenheid die gespecialiseerd is in georganiseerde criminaliteit. Drie verdachten zijn aangehouden en zitten vast voor onderzoek. De politie verwacht morgen meer details bekend te kunnen maken over de omvang van deze drugszaak. Tijdens een grootschalige verkeerscontrole aan de Limburglaan in Eindhoven zijn gisteren 7 voertuigen in beslag genomen en maar liefst 175 boetes uitgedeeld. De politie controleerde in de buurt van de Albertijn XL en schreef 67 bekeuringen uit voor appen achter het stuur. 17 bestuurders werden betrapt op rijden onder invloed, waaronder een man met een alcoholpromillage van ruim 2,25. Ook werd een automobilist aan de kant gezet die met 90 km per uur langs wegwerkzaamheden raasde. En alle ogen zijn dit weekend gericht op de Duitse Eifel voor de 24 uur van de Nürburgring. Door de deelname van Max Verstappen is de iconische race voor het eerst volledig uitverkocht met meer dan 300.000 verwachte bezoekers. Naast Verstappen verschijnen ook de Limburgers Robin Vrijns uit Maastricht en Thierry Vermeulen uit Roermond aan de start. Vrijns, die de race in 2022 al eens won, voorspelt 24 krankzinnige uren op de onvoorspelbare Nordschleife. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Het station met de beste hits en classics. Dat is geen aanname, dat is gewoon een feit. Radio BNT. En dan vind ik het leuk dat je ons aan hebt staan. Radio BNT met A-Log en All By Myself. Als laatste in het rijtje van vier met ook Colby Kaled, Shakira en En Don't Stop van Fleetwood Mac. Nou, dat is het laatste wat ik ga doen. Don't Stop op Radio BNT. Ik ga gewoon lekker met je door met de beste hits en classics via DAB+. Want zo ontvang je ons. Of online.

0: Mag ik nog een Zuid-Limburgse suggestie doen voor 50 Ways to Say Goodbye, Train? En wat dacht je van Adiaba? Of natuurlijk How Do, dat kan natuurlijk ook.
1: De vertaalvraag.
0: Train hoorde je op Radio BNT. Zeg alsjeblieft geen How Do of Adia. Blijf even hier bij Radio BNT. Ik heb je hulp nodig in de nieuwe vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij deze opgave. Als jij mijn lijfwacht wilt zijn, dan kan ik je lang verloren kameraad zijn. Ik kan jou Betty noemen. En Betty, als je me roept, mag jij me L noemen. Enig idee over welke track dit gaat? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Die site is hartstikke gratis en dan klik je op stuur een appje en dan stuur je je suggestie gewoon deze kant op richting Radio BNT. Hoor je de track zo meteen? Een enorme classic. Eind van de 70s komt die uit. Hey, Bill Withers, Lovely Day. Nu op je hemelvaartsdag.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Hier had jouw reclame kunnen zitten. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren. Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De vertaalvraag.
7: Daar zaten we in. Ik zocht titel en artiest bij deze opgave. Als jij mijn lijfwacht wilt zijn, dan kan ik je nog lang verloren kameraad zijn. Ik kan jou Betty noemen. En Betty, als jij me roept, mag je me El noemen. Nou, ik gaf het gewoon al op een presenteerblaadje. Dat had Sebas ook door.
4: Duncan Fresh.
7: Want hij wist het goed te raden. You can call me L is het goede antwoord van vandaag in de vertaalvraag. Mr. Paul Simon.

Leuk is die, hè? Christos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij op Radio BNT. Paul Simon daarvoor en You Can Call Me Al. Dat is het goede antwoord in de vertaalvraag van vandaag. You Can Call Me Al. Nou, je mag me Duncan noemen. Mag je altijd doen. Elke werkdag tussen 12 en 4 ben ik bij je. En ook op deze donderdag, die niet echt een werkdag is, hè. Het is helemaal Vaderdag. Misschien heb je wel vrij, geniet van je vrije dag. En anders nog even de schouders eronder. Het einde van de werkdag in zich met Niels van zometeen. En dit is Ilse de Lange. There it is.

Townsend, Face to Face op Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier op je radio. Hoe groen ben jij? Stem je echt heel erg links, lekker groen? Let je op de uitstoot van misschien wel je auto? Doe je helemaal niks met de auto eigenlijk? Ben je net zoals de artiesten van Massive Attack? Die band gaat namelijk ook met de trein binnen Europa als ze moeten optreden. En ga niet met een vliegtuig. Die hebben jarenlang data verzameld om de hele industrie te laten zien hoe het groener kan. En ook Billie Eilish kan er iets van. Zij is de koningin van de vegan catering. En verbiedt ook plastic rietjes en wegwerpflesjes bij haar concerten. Maar er is één band die spant de kroon. En die zijn absoluut de groenste band ter wereld. Leuk is, ik ga ze zo meteen draaien. Live in Technicolor 2 van die band komt eraan. Naar Calvin Harris en By Your Side.

0: Dit is hem, de grootste band ter wereld. Ze letten overal op bij de tours die ze doen. Ze hebben zelfs een kinetische dansvloer. Dus tijdens de shows wekken de fans zelfs stroom op door te springen op speciale vloerdelen. En hoe harder er gedanst wordt op de platen, hoe meer de batterijen worden opgeladen. Lekker zeg, Coldplay, live in Technicolor 2 op Radio BNT. Hoe groener, hoe mooier? Nou, vooral hoe meer muziek, hoe mooier. Want zo meteen een nieuw rijtje van 4. 4 hits non-stop achter elkaar zo meteen met onder andere Afrojack. De Spark komt eraan. Eerst even kijken naar het weer. Het is niet veel soeps, hè? Veel bewolking vandaag. Regen, 13 naar 14 graden. En die regen gaat voorlopig ook nog niet verdwijnen. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt. Begint wel droog, maar in de middag komen er weer buien. Zelfs met hagel en onweer, net als vandaag dus. Dan ietsje warmer, 13 à 14 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een nachtelijke inval in een pand aan de Wattstraat in Landgraaf heeft de politie een grote hoeveelheid drugs ontdekt. Vermoedelijk amfetamine. De actie werd uitgevoerd door een landelijke eenheid die gespecialiseerd is in georganiseerde criminaliteit. 3 verdachten zijn aangehouden en zitten vast voor onderzoek. De politie verwacht morgen meer details bekend te kunnen maken over de omvang van deze drugszaak. Tijdens een grootschalige verkeerscontrole aan de Limburglaan in Eindhoven zijn gisteren 7 voertuigen in beslag genomen en maar liefst 175 boetes uitgedeeld. De politie controleerde in de buurt van de Albertijn XL en schreef 67 bekeuringen uit voor appen achter het stuur. 17 bestuurders werden betrapt op rijden onder invloed, waaronder een man met een alcoholpromillage van ruim 2,25. Ook werd een automobilist aan de kant gezet die met 90 km per uur langs wegwerkzaamheden raasde. En alle ogen zijn dit weekend gericht op de Duitse Eifel voor de 24 uur van de Nürburgring. Door de deelname van Max Verstappen is de iconische race voor het eerst volledig uitverkocht met meer dan 300.000 verwachte bezoekers. Naast Verstappen verschijnen ook de Limburgers Robin Vrijns uit Maastricht en Thierry Vermeulen uit Roermond aan de start. Vrijns, die de race in 2022 al eens won, voorspelt 24 krankzinnige uren op de onvoorspelbare Nordschleife. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Heb je even lekker meegezongen? Even alle stress je lijf uit op deze hemelvaartsdag met Kings of Leon en You Somebody op Radio BNT. Hoe is je dag? Heb je een lekkere donderdag, een lekkere vrije dag of toch nog die vervelende werkdag? Goed nieuws, het einde van de werkdag in zicht met de KLF zometeen naar Topic en Your Love.

0: Het afgesplitste deel van de Swedish House Mafia, Axel en Ingrosso, die samen ook hits maakten. Met onder andere deze, Yo The Dreamer op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Man over Dreamer gesproken, stel je eens voor, droom even weg en je bent de baas van dit radiostation. Radio BNT, zo op je naambadge met jouw naam daarboven, met daaronder directeur. Het is zometeen echt gewoon je kans, om 20 minuten lang gaan we de radio weggeven. En ben jij even de baas van Radio BNT? Dus waar heb je zin in zometeen? Wat wil je absoluut horen? Jij hebt het voor het zeggen, mits je het even doorgeeft via radiobnt.nl. Dat is onze site en daar vind je de knop Stuur een appje. En als je daarop klikt, ja, je gelooft het niet, maar dan kun je dus een appje sturen. Wauw! Met je favoriete verzoek, wat wil je zometeen horen in de Takeover? Let me know, radiobnt.nl. Hoor je verzoek zometeen naar Earth, Wind and Fire. Dit is September.

0: BNT.
1: BNT.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Voor slechts €3 had jouw reclame hier kunnen zitten. Maar €3. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Duncan Fresh.
12: Ik geef zo meteen de radio aan jou. De takeover komt eraan en jij bepaalt wat te horen gaat zijn. Dat zo meteen naar Kate Ryan. Radio BNT, waar muziek je. Dit is Voyage.

0: dan de beste band momenteel van Nederland? Of is dat eerder Kensington of zo'n milieu? Nou, Direct komt wel in de buurt, toch? Won't Fall hoorde je op Radio BNT. Het is donderdag, Hemelvaartsdag. Misschien geen normale werkdag, maar ondanks dat gewoon een nieuwe ronde.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want jij mag ook op deze Hemelvaartsdag 20 minuten lang de radio van mij overnemen. Het is aan jou. Jij mag bepalen wat op de playlist van Radio BNT gaat belanden de komende 20 minuten. Dat doe je heel makkelijk via radiobnt.nl. Stuur je daar een appje, dan ga ik hem gegarandeerd. Is het niet vandaag, maar dan wel een andere dag voor je draaien. Dus stuur gewoon lekker een appje. Radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en dan draai ik zo meteen jouw verzoek. Deze kwam al binnen van Mout. Het verzoek voor Madonna en Open Your Heart.

Fender. Die vroeg hem aan voor zijn collega Marlo. Ze zijn gewoon aan het werk vandaag. In de zorg hebben even pauze. Nou, bij deze gedraaid voor jullie. Lekker hard aan het werk. Succes daar, Whitney Houston, Step by Step. Ook een Samuel wel te horen. Je echte liefde is te koop. Was voor Siep. En Madonna Open Your Heart was dan weer voor Maud. Jij vraagt ze aan je favoriete platen via radiobnt.nl. Dit is namelijk de takeover. En jij hebt hem getakeoverd, de radio, nog steeds in jouw handen. Nog zo'n resterende 10 minuten met het verzoek van Juna. Ze gaat zo meteen lopen met de hond wanneer het eindelijk een beetje droog wordt. Tot die tijd.

Tom Malou, deze van Pharrell. Happy op Radio BNT. Ik hoop dat ik in deze survey ook happy mag maken. Denk het wel, hij is de garage aan het opruimen. En wil deze even keihard over de speakers horen. Een vergeten ethisch classic, daar komt hij mee. Hoor je dan aan de instrumenten op de achtergrond? Het pingeltje van Tears for Fears? Dit is

0: Tears of Fears shout op Radio BNT. Was voor Servé, want die vroeg hem aan in de Radio BNT takeover tijdens het opruimen van zijn garage. Weet je in ieder geval één ding zeker, dan zit je wel lekker droog. Want dat hebben we vandaag nodig. Hè? Dit was hem, de takeover. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde. Dan weer de radio 20 minuten lang van jou. Ja, luisteraar, Servé is lekker droog in de garage. Ik hoop dat jij dat ook bent, maar dan moet je wel vooral binnen blijven vandaag. Veel bewolking, ook veel buien over Limburg en Brabant vandaag. Zelfs met hagel en onweer mogelijk. Het is vandaag slechts 12 graden. Dat betekent trouwens, kijken naar de maximumtemperatuur, de koudste hemelvaartsdag sinds 2010, want toen was het zo'n 10 graden. Morgen overdag trouwens ook half tot zwaar bewolkt. Begint wel droog, maar in de middag weer buien met ook hagel en onweer mogelijk. Dan zo'n 13 à 14 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In een loods aan de Weidehek in Breda heeft de politie een drugslab ontmanteld. Tijdens een inval gistermiddag werden grondstoffen en werktuigen gevonden voor de productie van verdovende middelen. De politie hield een 55-jarige Bredanaar in het pand aan. Later werden op de snelwegen A16 en A58 ook nog een man uit Moordrecht en een vrouw uit Etten-Leur opgepakt. De gevonden grondstoffen worden door de forensische opsporing onderzocht en daarna vernietigd.

De in Brunsum geboren voetballer Sammy Owaissa maakt kans op de prestigieuze titel Johan Cruijff Talent van het jaar. De aanvaller van NEC kent een ijzersterk seizoen en moet het opnemen tegen talenten van onder meer Ajax en AZ. Owaissa was dit seizoen al direct betrokken bij 13 doelpunten en strijdt met de Nijmegenaren nog volop om een ticket voor de Champions League. De winnaar wordt op 25 mei bekendgemaakt en mag een eigen Cruijff Court openen op een locatie naar keuze. En er is goed nieuws voor de passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius die deze week op vliegbasis Eindhoven zijn geland. Uit tests van het RIVM blijkt dat de 26 personen die met de laatste vluchten vanuit Tenerife terugkeerden negatief zijn getest op het hantavirus. Ondanks deze gunstige uitslag moeten de Nederlandse opvarenden hun verplichte thuisquarantaine van 6 weken wel volledig afmaken. Volgens de gezondheidsdiensten is dit noodzakelijk vanwege de incubatietijd van het virus om elk risico op verspreiding in de regio uit te sluiten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Pushing a million when you look at me. En Alex Warren, Gibson Brothers en ook Damiano David. Je hoort ze allemaal in het rijtje van 4 op Radio BNT. Fijn, misschien wel een vrije dag. Misschien je radio net wat harder dan normaal, omdat het zo'n fijne dag is dat je vrij bent. Nou ja, en waarschijnlijk zit je ergens binnen, want het weer is er niet naar, hè? Geniet ondanks dat van de hits en classics van Radio BNT. Dan hoor je straks ook Erik Kerkhoff. Hij is er zo meteen met de middagshow. Is nog Adamski en Seal en dit is The Beam.

Adamski, de DJ destijds, hoorde een demo van Seal die vooral bezig was met overal maar een slaapplaats vinden. Ging niet zo heel goed met Seal. Hij wilde doorbreken en dat lukte allemaal niet. En om zijn muziekcarrière destijds te financieren nam hij allerlei eenvoudige baantjes. Zo heeft hij als elektricien gewerkt, heeft hij kleding ontworpen, heeft hij ook een diploma in de architectuur. Hij werkte een tijdje in die sector in Londen, maar merkte al snel dat zijn hart bij de muziek lag. En dus kwam er een ontmoeting tussen Adamski en Seal. En Adamski zei, weet je wat, vind jouw stem zo vet, wil je niet zingen op mijn plaat? Nou, het werd de grootste hit voor Adamski, en misschien ook wel voor Seal. Het begin van zijn carrière, Killer op Radio BNT. Zometeen naar vieren de middagshow Onderweg naar huis. Mits je natuurlijk gewoon aan het werk bent. En anders zometeen lekker nog genieten van je vrije dag met Erik Kerkhoff. Je spreekt hem zometeen na vieren met onder andere Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Zometeen na vieren.

0: Weekend. Radio BNT.
1: BNT.
0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940... werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbankverslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

De King of Pop op Radio BNT. Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Uit het album dat uitkwam voor Thriller. En dat was eigenlijk ook wel een ontzettend mooi album. Hemelvaartsdag 2026. Ik neem je mee tot 6 uur. Met nu Material Lover.

0: And you stole Stevie.
1: That'll work.
2: Stel, je bent boven de 50, dan ken je misschien ook de versie van de Boys Town Gang. Dit was Blue and Science Hill Deliver Them Yours op Radio BNT. Single die jaren daarna in 2003 uitkwam. Hey, het is Hemelvaartsdag. De verjaardag trouwens ook van Simon Keizer. Hij viert vandaag zijn 42e verjaardag. Laura Pausini is net zo oud geworden. Tori Spelling, de actrice, wordt 53. En Gabriella Sabatini wordt 56. Dat was een hele beroemde tennister. Maar ik ken dat luchtje van haar. Ja, ik heb ooit een vriendinnetje gehad die altijd dat luchtje op had. Ja, dat valt op. Daar heb je toch herinneringen aan. En Janet Jackson wordt vandaag 60. Bas Westerwil kennen we nog. Die wordt 63. En ooit 007 Pierce Brosnan viert zijn 73e verjaardag. Radio BNT met Fleming. Hey.

kat heeft 7 levens, maar Cher heeft er ook een paar, hoor, absoluut. Ze kwam terug in de 90s met onder meer deze Love and Understanding op Radio BNT. En daar vallen we Fleming. En automatisch, Fleming doet het goed, hè? Is trouwens shirtsponsor van een voetbalploeg van FC Den Bosch. Wist je dat? Ja, hij is een beetje fan en is gewoon shirtsponsor geworden. Dat vind ik dan wel heel chic. Eerlijk is eerlijk. Zo meteen naar een raar Italo-plaatje uit het midden van de jaren 80. Ken je Baltimora nog? Zegt die naam je iets? Die had een hit met Tarzan Boy. Je hoort hem zo meteen naar Shepherd and Die Young.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In een loods aan de Weidehek in Breda heeft de politie een drugslab ontmanteld. Tijdens een inval gistermiddag werden grondstoffen en werktuigen gevonden voor de productie van verdovende middelen. De politie hield een 55-jarige Bredanaar in het pand aan. Later werden op de snelwegen A16 en A58 ook nog een man uit Moordrecht en een vrouw uit Etten-Leur opgepakt. De gevonden grondstoffen worden door de forensische opsporing onderzocht en daarna vernietigd. De in Brunsum geboren voetballer Sammy Owaissa maakt kans op de prestigieuze titel Johan Cruijff-talent van het jaar. De aanvaller van NEC kent een ijzersterk seizoen en moet het opnemen tegen talenten van onder meer Ajax en AZ. Owaissa was dit seizoen al direct betrokken bij 13 doelpunten en strijdt met de Nijmegenaren nog volop om een ticket voor de Champions League. De winnaar wordt op 25 mei bekendgemaakt en mag een eigen Cruyff Court openen op een locatie naar keuze. En er is goed nieuws voor de passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius die deze week op vliegbasis Eindhoven zijn geland. Uit tests van het RIVM blijkt dat de 26 personen die met de laatste vluchten vanuit Tenerife terugkeerden negatief zijn getest op het hantavirus. Ondanks deze gunstige uitslag moeten de Nederlandse opvarenden hun verplichte thuisquarantaine van 6 weken wel volledig afmaken. Volgens de gezondheidsdiensten is dit noodzakelijk vanwege de incubatietijd van het virus om elk risico op verspreiding in de regio uit te sluiten. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJssen een file van 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

lekker zeg. Gwen Stefani Reken en The Sweet Escape op Radio BNT. Waar de muziek je raakt. De bossa daarvoor je Magnetic. Ik vind die lekker hoor. Die plaat die hoor je op dit moment overal. Ik stond laatst in de winkel en dan sta je voor je het weet. Gewoon lekker mee te neuren je met dat nummer. Dat is mooi. Radio BNT hier. Hemelvaartsdag. Het is jouw dag. Geniet ervan. Voor heel veel mensen een vrije dag. Dus dat maakt het extra leuk. Let's love. David Guetta.

Het jaar waarin de dromen van Marco Borsato één voor één uitkwamen. Dromen zijn bedrog stond wekenlang, sterker nog maandenlang, op één in de hitparades van Nederland en zelfs ook in België. En hoe de rest is afgelopen, dat weet je. Ik ben benieuwd of hij zijn carrière weer gaat oppakken. Dat zal de tijd ons leren. Het is de 16e mei. Wist je trouwens dat in 1981 op deze dag Making Your Mind Up van Bucks Fizz de bovenste plek in de top 40 bereikte? Het liedje bleef er 2 weken staan. Bucks Fizz won met het nummer het Songfestival in Dublin in Ierland. De naam Bucks Fizz is trouwens afgeleid van een alcoholische cocktail. Hey, lekker. Over cocktails gesproken, welcome to Saint-Tropez.

0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

Ferry. Let's Stick Together, de man van Roxy Music. Heel veel vrouwen waren op de een of andere manier helemaal idolaat van deze zanger. En dit was dan een beetje het rauwe randje wat hij had. En dat klinkt alleen maar goed. Het is alweer bijna 5 uur, Radio BNT, waar de muziekje raakte en de vrolijkheid ook toch wel de gevoelige snaar weet te raken, toch?

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies... verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt... Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen... die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht... Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940... werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven... en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld... door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbankverslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen. Maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJssen een file van 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hitler ook hoorde je met Rise Up. Het is net 5 uur geweest. Goedemiddag, waar de muziek je raakt. Dit is Radio BNT. En wil je alles over ons weten? Check de site of check onze socials. Ik heb zometeen Talk Talk en Such a Shame. Eerst die fantastische single van Taylor Swift, Opalite. I had a

0: Mark Hollis, Talk Talk, had een paar hits. En dit is misschien wel de allermooiste. Eentje die je helemaal meevoert. Such a Shame. Het was 1984. De herinneringen die je deelt met Radio BNT. Muziek die je raakt, want we hebben bijvoorbeeld zometeen Solid Harmony. Maar ook Enrique Iglesias en de Police komt nog voorbij met een echte lekkere classic. Maar eerst Yves Berendsen. Ook hij nam een duet op, in dit geval met Donnie. En nachtenlang is een hit.
1: Radio BNT.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

De medegroepjes konden niet op in de jaren 90 en dit was er ook zo een van. Solid Harmony, I Want You To Want Me. Herinneringen deel je met Radio BNT. Je kunt altijd reageren op onze programma's. Doe je via de website radiobnt.nl of check onze socials. Altijd leuk, altijd gezellig. Hey, ik heb geen idee wat het betekent. Maar het klinkt zomers en daarom vind ik hem leuk voor vanmiddag. Enrique Iglesias, Duele Corazón.

Leuke single, hè? Duele Corazon, moet ik zeggen. Ik zei Sean, maar het moet Than zijn. Zo heet dat officieel. Lekker, Enrique Iglesias op de radio. Dit is Radio BN2, 16 mei op de kalender. Wist je trouwens dat ING in 2007 bekendmaakte dat de naam Postbank ging verdwijnen? Vanaf 2009 wordt de blauwe leeuw dan vervangen door een oranje. En staat er ING. En ja, je weet wat daarvan gekomen is. En het oranje, dat hebben ze weer gecombineerd met onze... Ja, de leeuw. De leeuw van Oranje. Het gaat er binnenkort van komen. Hè. We gaan weer naar het WK. Nu al zin in. Straks, Dean Lewis op de radio. Eerst een oudje van de politie.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In een loods aan de Weidehek in Breda heeft de politie een drugslab ontmanteld. Tijdens een inval gistermiddag werden grondstoffen en werktuigen gevonden voor de productie van verdovende middelen. De politie hield een 55-jarige Bredanaar in het pand aan. Later werden op de snelwegen A16 en A58 ook nog een man uit Moordrecht en een vrouw uit Etten-Leur opgepakt. De gevonden grondstoffen worden door de forensische opsporing onderzocht en daarna vernietigd. De in Brunsum geboren voetballer Sammy Owaissa maakt kans op de prestigieuze titel Johan Cruijff-talent van het jaar. De aanvaller van NEC kent een ijzersterk seizoen en moet het opnemen tegen talenten van onder meer Ajax en AZ. Owaissa was dit seizoen al direct betrokken bij 13 doelpunten en strijdt met de Nijmegenaren nog volop om een ticket voor de Champions League. De winnaar wordt op 25 mei bekendgemaakt en mag een eigen Cruijff-court openen op een locatie naar keuze. En er is goed nieuws voor de passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius die deze week op vliegbasis Eindhoven zijn geland. Uit tests van het RIVM blijkt dat de 26 personen die met de laatste vluchten vanuit Tenerife terugkeerden negatief zijn getest op het hantavirus. Ondanks deze gunstige uitslag moeten de Nederlandse opvarenden hun verplichte thuisquarantaine van 6 weken wel volledig afmaken. Volgens de gezondheidsdiensten is dit noodzakelijk vanwege de incubatietijd van het virus om elk risico op verspreiding in de regio uit te sluiten. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJssel is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love op Radio BNT. En daarvoor muziek uit de film Saturday Night Fever. Ja, dit liedje zat er ook in. The Tramps en Disco Inferno, want een goed begin is het halve werk. Ja, daar zijn we weer. Tot een uur of zes is dit Radio BNT. Je hebt het gemerkt, Roger is er niet, Kerkhof neemt waar. En ik heb Lady Gaga met

Verspilde liefde, wat moet je daar nou mee? Offenbach op de radio, Wasted Love en Lady Gaga's Pokerface daar nog voor. Single trouwens die inmiddels ook alweer 17 jaar oud is. Kun je nagaan dat die Lady Gaga ook al aardig wat jaartjes meeloopt in de popmuziek. Dit is Radio BNT. Muziek die je raakt, ook op een vrije donderdagmiddag, komt goed uit. Ik heb zometeen Imagine Dragons. Maar wat dacht je van deze fantastische single van Simply Red?

it takes. Leuk bandje, Imagine Dragons, Whatever It Takes, hoor je op Radio BNT. En Simply Red daarvoor, Mick Hucknall en zijn band, die de ene na de andere hit in de 90's wist te maken. Ik vind het nog steeds leuk om die muziek te horen. Zeker dat eerste album van ze is echt, ja, echt eentje om in te lijsten. Maar goed, het is alweer bijna 6 uur. Ik ga je overleveren aan meer hits onderweg op Radio BNT. Ik heb er nog eentje voor je. Waarom ook niet? De allergrootste band aller tijden, tenminste, als je van gezelligheid houdt. ABBA, dit is SOS.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: bnt.nl/adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. In de Golf van Oman is vermoedelijk het vrachtschip Hoi Chuan gekaapt door gewapende mannen. Volgens maritieme beveiligers zit de Iraanse revolutionaire garde achter de actie. Sinds de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten zijn meerdere schepen aangevallen of gekaapt rond de Straat van Hormuz. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 km bij Maren-Kessel reed, waar 80 km is toegestaan. Even later reed hij ook met 121 km per uur binnen de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie beslist of hij een boete krijgt of dat hij wordt vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In een loods aan de Weidehek in Breda heeft de politie een drugslab ontmanteld. Tijdens een inval gistermiddag werden grondstoffen en werktuigen gevonden voor de productie van verdovende middelen. De politie hield een 55-jarige Bredanaar in het pand aan. Later werden op de snelwegen A16 en A58 ook nog een man uit Moordrecht en een vrouw uit Etten-Leur opgepakt. De gevonden grondstoffen worden door de forensische opsporing onderzocht en daarna vernietigd. De in Brunsum geboren voetballer Sammy Owaissa maakt kans op de prestigieuze titel Johan Cruijff-talent van het jaar. De aanvaller van NEC kent een ijzersterk seizoen en moet het opnemen tegen talenten van onder meer Ajax en AZ. Owaissa was dit seizoen al direct betrokken bij 13 doelpunten en strijdt met de Nijmegenaren nog volop om een ticket voor de Champions League. De winnaar wordt op 25 mei bekendgemaakt en mag een eigen Cruyff Court openen op een locatie naar keuze. En er is goed nieuws voor de passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius die deze week op vliegbasis Eindhoven zijn geland. Uit tests van het RIVM blijkt dat de 26 personen die met de laatste vluchten vanuit Tenerife terugkeerden negatief zijn getest op het hantavirus. Ondanks deze gunstige uitslag moeten de Nederlandse opvarenden hun verplichte thuisquarantaine van 6 weken wel volledig afmaken. Volgens de gezondheidsdiensten is dit noodzakelijk vanwege de incubatietijd van het virus om elk risico op verspreiding in de regio uit te sluiten. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip De Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig, ondanks de zorgen over het hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt €40 miljoen subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst, waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bij komen, dat zegt het kabinet. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n €6 miljard en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In een loods aan de Weidehek in Breda heeft de politie een drugslab ontmanteld. Tijdens een inval gistermiddag werden grondstoffen en werktuigen gevonden voor de productie van verdovende middelen. De politie hield een 55-jarige Bredanaar in het pand aan. Later werden op de snelwegen A16 en A58 ook nog een man uit Moordrecht en een vrouw uit Etten-Leur opgepakt. De gevonden grondstoffen worden door de forensische opsporing onderzocht en daarna vernietigd. De in Brunsum geboren voetballer Sammy Owaissa maakt kans op de prestigieuze titel Johan Cruijff-talent van het jaar. De aanvaller van NEC kent een ijzersterk seizoen en moet het opnemen tegen talenten van onder meer Ajax en AZ. Owaissa was dit seizoen al direct betrokken bij 13 doelpunten en strijdt met de Nijmegenaren nog volop om een ticket voor de Champions League. De winnaar wordt op 25 mei bekendgemaakt en mag een eigen Cruijff-court openen op een locatie naar keuze. En er is goed nieuws voor de passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius die deze week op vliegbasis Eindhoven zijn geland. Uit tests van het RIVM blijkt dat de 26 personen die met de laatste vluchten vanuit Tenerife terugkeerden negatief zijn getest op het hantavirus. Ondanks deze gunstige uitslag moeten de Nederlandse opvarenden hun verplichte thuisquarantaine van 6 weken wel volledig afmaken. Volgens de gezondheidsdiensten is dit noodzakelijk vanwege de incubatietijd van het virus om elk risico op verspreiding in de regio uit te sluiten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First. Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing. Dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig, ondanks de zorgen over het Hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst, waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bijkomen, dat zegt het kabinet. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een 50er die tijdens een wandeling in het Wells Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Dag liefie, mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag?
4: Ja, zo lastig.
5: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
8: Zo, we denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een 50er die tijdens een wandeling in het Wellsbeek-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT. BNT.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

0: laatste nieuwsupdate.
1: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio BNT.